Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk. These mist-covered

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'Smiddags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee-hoo!
0: Goedemorgen, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
2: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstig

0: 60 vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
3: Omroep Zeeland.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey Raymond!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een

0: party in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker drie Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Hey, Remon!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
14: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
15: Psst, hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
16: Psst, de film gaat beginnen.
15: Oh, sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

0: Bette Midler, Beast of Burden, aan het begin van een nieuwe Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Ja, gezellig. Van harte welkom en goedemorgen. Goed dat je erbij bent. Laat je gewoon lekker meevoeren op die zondagochtendsfeer. Want ik heb heel fijne muziek bij me tot 12 uur. Zometeen vertelt John Havinga wat voor weer het wordt in onze provincie. En dit is Chef Special, Love of My Life.
1: I told myself, life is short.

0: Machine, Bend and Break. Zondag in Zeeland met nu het weer. Goedemorgen, John Havinga. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, goedemorgen. We hebben vandaag een bewolkte start. En we hebben ook te maken met enkele buitjes in de loop van de dag. En er zullen ook opklaringen aankomen. Dus later vandaag krijgen we ook nog wel af en toe de zon. Echt hele actieve buien zullen het vandaag nog niet worden. En we krijgen ook zeker vanmiddag lange droge perioden, met daarbij een maximumtemperatuur van 20 tot 22 graden. De wind is op dit moment vrij krachtig tot krachtig vlak aan zee, en landinwaarts matig tot vrij krachtig rond een laag drukgebied, wat zich op dit moment boven de Duitse bocht op de Noordzee bevindt. En dat trekt bij ons vandaan. En vervolgens zien we een actieve buienzone vanuit het kanaal en Frankrijk onze kant op komen. In de loop van de avond, komende nacht en morgenochtend hebben we te maken met de passage van die actieve buienzone. En die buien kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, en daarnaast is er ook onweer mogelijk. Het koelt erbij af tot minimaal 16 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenochtend hebben we dus in eerste instantie nog te maken met die onweersbuien, maar die trekken in de loop van de dag weg. In de middag wordt het dan droog en vrij zonnig, met maximumtemperaturen rond 20 graden. En de wind is daarbij krachtig uit het zuidwesten, met daarbij vooral tijdens buien dus windstoten. Op dinsdag wordt het wat beter, dan blijft het vrij zonnig en droog bij 20 graden. Vanaf woensdag zien we wel dat de wisselvalligheid terugkeert, en met name op donderdag krijgen we dan opnieuw te maken met enkele stevige regen- en onweersbuien.
0: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. Ik weet nog steeds niet goed hoe je dat nou het beste vertaalt. Zijn het liefdesbelletjes, liefdesluchtbelletjes of liefdesboertjes? Dat heb ik ook wel eens gehoord. Nou ja, zondag in Zeeland, daar gaat het om. Daar luister je nu naar met muziek van Douwe Bob en Sera.

The Supremes met Where Did Our Love Go? Zometeen hier in Zondag in Zeeland. Historische feitjes verbonden aan de datum van vandaag, de 30ste augustus. Ja, dan realiseer je ineens dat dit de laatste Zondag in Zeeland is van deze maand. Geniet daarom lekker mee. Van Acta en de Munnik, Benny.

0: Pink, All Out of Fight. Wat gebeurde er zoal op de 30ste augustus in voorgaande jaren? Ja, sommigen hebben er dagelijks mee te maken, anderen al jaren niet meer. De eurobiljetten. Wim Duisenberg, de president van de Europese Centrale Bank, presenteerde die biljetten op 30 augustus 2001.
1: Tot 12 uur, de munten zondag in
0: en de biljetten
1: Zeeland,
0: werden op 1 januari 2002 het wettige betaalmiddel in 12 landen van de EU. De ECB bereikt

De maatschappij, dat ben jij. Op dit moment loopt de campagne Een Praatje Maakt Je Dag, om mensen aan te sporen wat meer met elkaar te praten. 30 augustus is de verjaardag van Dana, de eerste zangeres die in 1970 het Eurovisie Songfestival won met All Kinds of Everything. Dat was de eerste Ierse overwinning. Ze had ook nog een grote hit met It's Gonna Be a Cold, Cold Christmas. Daarna richtte ze zich vooral op religieus repertoire. Eind jaren 90 wilde ze ook de politiek in. Daarna stelde ze kandidaat voor het presidentschap van Ierland. Een website.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Genesis met deze plaat uit 1991. Een geluid trouwens dat helemaal aansloot op het vroegere werk van de band. No Son of Mine. Meer muziek staat alweer klaar. Straks na 10 uur. Dus hou die radio gezellig op Omroep Zeeland. En geniet mee van zondagochtend.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden.

0: Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-en-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Hey Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Fraction, too much friction, Tim Finn. Goedemorgen en van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Altijd gezellig om die stem van Frank Sinatra te horen. Dan weet je dat het begint hoor. Een uurtje gezellige zondagochtendsfeer hier bij Omroep Zeeland. Muziek van Suzanne Freek, Adele en de Doobie Brothers. Die komen er allemaal zo aan. Ook John Havinga, die weet wat voor weer het wordt in onze provincie. En dat gaat hij met ons delen. Dit zijn de Scissor Sisters. Ze hebben er geen zin in, maar hou je benen maar eens stil op dit I Don't Feel Like Dancing.

0: Suzanne en Freek, halverwege. Nog 2 dagen meteorologische zomer en dan zit die erop. Goedemorgen John Havinga. Wat hebben die laatste dagen van de zomer voor ons in petto?
1: Ja, goedemorgen. We hebben vandaag een bewolkte start. En we hebben ook te maken met enkele buitjes in de loop van de dag. En er zullen ook opklaringen aankomen. Dus later vandaag krijgen we ook nog wel af en toe de zon. Echt hele actieve buien zullen het vandaag nog niet worden. En we krijgen ook zeker vanmiddag lange droge perioden, met daarbij een maximumtemperatuur van 20 tot 22 graden. De wind is op dit moment vrij krachtig tot krachtig vlak aan zee en landinwaarts matig tot vrij krachtig rond een laag drukgebied wat zich op dit moment boven de Duitse bocht op de Noordzee bevindt en dat trekt bij ons vandaan. En vervolgens zien we een actieve buienzone vanuit het kanaal en Frankrijk onze kant op komen. In de loop van de avond, komende nacht en morgenochtend hebben we te maken met de passage van die actieve buienzone. En die buien kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd. En daarnaast is er ook onweer mogelijk. Het koelt erbij af tot minimaal 16 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenochtend hebben we dus in eerste instantie nog te maken met die onweersbuien. Maar die trekken in de loop van de dagen weg. In de middag wordt het dan droog en vrij zonnig. Met maximumtemperaturen rond 20 graden. En de wind is daarbij krachtig uit het zuidwesten. Met daarbij vooral tijdens buien, dus windstoten. Op dinsdag wordt het wat beter, dan blijft het vrij zonnig en droog bij 20 graden. Vanaf woensdag zien we wel dat de wisselvalligheid terugkeert. En met name op donderdag krijgen we dan opnieuw te maken met enkele stevige regen- en onweersbuien.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Adele. Rumor has it. Die hoorde je hier in zondag in Zeeland, bij Omroep Zeeland. Ik stap even over naar een leuk dinertje. Want het was daar waar zanger Niall Horan zijn vriendin ontmoette. En dat was zo leuk, hij maakte er een liedje over. Dinner Party.

0: De Doobie Brothers, begin jaren 70. Onverslijdbaar. Listen to the music. En wat ook leuk is, is...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, dat draaien we hier ook graag bij Omroep Zeeland. Deze ochtend eentje van Secret Rendezvous. Dat zijn Remy Lau en Sietske Mors. En als je het dan hebt over een summer vibe... Nou, dan geldt dat zeker voor dit. Better Than She Can.

0: Breathless van The Corrs. En voor je het weet is het dan ineens alweer tijd voor Rob Bakker, de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Hij heeft weer tips voor je verzameld op het gebied van kunst en cultuur in onze provincie. Goedemorgen Rob, welke tips zijn dat vandaag?
1: Goedemorgen Marcel. Zet de koffie maar vast klaar. Want vandaag draait alles om genieten. Van cantates tot goed gevulde picknickbanden. Schuif je stoel maar aan. We gaan weer op reis door de provincie. En we beginnen op Walcheren. Bij Loverendalen ter Linde. In Oostkapelle. Het oudste biodynamische boerenbedrijf van Nederland. Het bestaat 100 jaar. En dat wordt deze zomer groot gevierd. Sinds de oprichting in 1926 door Maria Tak van Poortvliet groeide Loverendalen uit van een pioniersplek tot een toonaangevend biodynamisch bedrijf. Samen met Cantatencaravaan en de Vleeshal klinken er dit weekend doorlopend pastorale cantates van onder meer Bach, Schütz en Telemann. En er is werk te zien van kunstenaar Antran. Speciaal gemaakt voor de boerderij rond de nalatenschap van Jacoba van Heemskerk. Ook presenteert Wim van Oort dierenmonologen. Vanuit het perspectief van de koe, de kip, het varken en de bij. Vanochtend om 11 uur bijt Bachs beroemde koffiekantate De Spits af. Een komische mini-opera over das jonge Lieschen. Die dol is op koffie. Tot grote ergernis van haar vader Slendrian. Een heerlijke muzikale ochtend. Vol humor en natuurlijk koffie. Een deel van het programma is gratis en een deel is betaald. En ook op Noord-Beveland is het vandaag de laatste dag van de kunst- en cultuurroute Kunstspoor. Zij sluiten twee weekenden vol kunst op het eiland af. Nog één keer de ultieme fietservaring met de speciale fietskaart in de hand. Verdwalen mag, maar het hoeft niet. En dan naar Middelburg, naar het Abdijplein, waar de Abdij Zomerpicknick terug is op vele verzoek. Jij zorgt met een gezelschap van 8 voor de hapjes en de drankjes, en de organisatie regelt de rest. Een sfeervol plein met muziek, gezelligheid en entertainment. De hele middag en de avond lang. Vanaf 12 uur vanmiddag. En dan ons doorkijkje in de week. Een blik vooruit, want het Zeeland Nazomerfestival is de hele week op Schouwen-Duiveland. Met Cello Octet Amsterdam en Sophie van Winde. Kunstrondeleidingen in het Watersnoodmuseum. Streekdiners. De muziektheatervoorstelling De Exploderende Walvis. En De Varende Broedplaats. En daarnaast begint het reguliere seizoen alweer. Dinsdag 1 september gaat in de Nieuwe Kerk in Zierikzee een nieuw seizoen koffieconcerten van start. Pianist Wouter Harpers opent. Samen met het strijkkwartet Romance. Vanaf 3 uur is er koffie en om 3:30 begint het concert. Het is gratis toegankelijk, maar wel even de tickets reserveren. En wil je nou nog meer evenementen zien? Dan ga je naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast. Waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.
2: Tot 12:00, zondag in Zeeland.

James Blunt, I'll Be Your Man. En ik kijk er nu al naar uit om ook in het volgende uur Your Man te zijn. Ik draai muziek tot 12 uur hier in Zondag in Zeeland, dus blijf er gezellig bij.

0: zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was

0: transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
12: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
11: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
13: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa. Aan het begin van weer een gezellig uurtje zondag in Zeeland.
1: Sunday is my day with you.
0: Goed dat je erbij bent. Van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Ik heb muziek klaarstaan van Wolf en van Olivia Dean en de Beatles komen ook langs. Paddy Mulder is er ook. Hij heeft weer een filmtip voor je. En dit is Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Dit is Zondag in Zeeland. En elke week is Perry Mulder even present om een tip met je te delen op het filmgebied. Want ja, de zomer is bijna ten einde, maar het filmseizoen, dat is eigenlijk het hele jaar door. Goedemorgen Perry, wat zijn je tips voor vandaag?
1: Ja, ik heb er zelfs twee deze week. Het is een vol weekend. We gaan een beetje terug in de tijd. Het is namelijk zo, 25 jaar geleden kwam de eerste Harry Potter film uit. Harry Potter and the Philosopher's Stone. En er zijn er heel veel mensen die dus nog nooit in de bioscoop hebben gezien. Want die zijn helemaal nog geen 25. Dus dit weekend kun je Harry Potter op het grote scherm zien. Het is prachtig mooi. In Hulst hebben we hem gisteren voor het eerst al gedraaid. Leuk publiek, hele leuke reacties. Kwamen mensen ook zelfs verkleed naar de bioscoop in Harry Potter kleding en weet ik het allemaal. Toverstaf hadden ze thuis gelaten, maar heel gaaf om met je kinderen die een keer op het grote doek te zien, dus doe dat zeker. En de muziekliefhebbers in Maastricht is altijd de grote concerten van André Rieu. En nu heeft hij zijn 20-jarig jubileum, want hij doet het al 20 jaar, die zomerconcerten op de Vrijthof. En dat is opgenomen, geregistreerd, en die kun je dus ook gewoon, je hoeft niet naar Maastricht, je kunt die gewoon in Zeeland in de bioscopen kijken. Dus dat is ook dit weekend. Dus ga lekker naar de bioscoop, geniet van muziek of ga terug in de tijd met Harry Potter.
0: Twee leuke tips en voor elk wat wils.
1: Zo is dat.
0: Bedankt, Perry.

Jimmy Nail, Ain't No Doubt. En je kan het volop horen dat het geïnspireerd is door de marcherende soldaten uit de film Full Metal Jacket, die hij bekeek. 1-2 in de maat dus, met Jimmy Nail. Verderop in dit uur weer een europlaat. En dit weekend staat het land Denemarken daarin centraal. Eerst, wat een stem, Olivia Dean. Man.

We Can Work It Out van de Beatles. En die hoorde je hier op de zondagochtend bij Omroep Zeeland. Straks de Europlaat. Eerst nog even aftellen met Bente. 3, 2, 1.

Don't Answer Me van The Alan Parsons Project. Deze zomer zijn Elias en ik aan het rondreizen door Europa. Dit weekend gaan we naar Denemarken.

Ja, we zijn aanbeland in Denemarken dit weekend. Gisteren draaide Elias Sunshine Reggae van Laid Back, de Deense popgroep. En ik heb gezocht naar een Deense hit van dit moment. En die heb ik gevonden. Christopher Lund Nissen, kortom Christopher, is een zanger uit Kopenhagen. Heeft 5 albums op zijn naam staan. In zijn muziek laat hij zich inspireren door Michael Jackson, Justin Timberlake, Bruno Mars en John Mayer. En zijn single van begin dit jaar heet Ham met Gitaren. En nee, dat betekent niet ham met gitaar, maar hij daar met die gitaar. Dit is Christopher.

Michael Bublé met Lost. Wat een prachtige zondagochtendstem heeft hij toch. Bedankt, Michael. Geniet nog even lekker mee van die zondag hier bij Omroep Zeeland. C'est la vie is dit, met Van Chef Special. I've been up.

Donna Lewis, I love you always forever. En daarmee komt bijna een einde aan deze zondag in Zeeland. Maar Omroep Zeeland is er heel de dag, 24 uur en 7 dagen in de week. Om je op de hoogte te houden van al het nieuws in de provincie. Zometeen hoor je het laatste nieuws in Zeeland nu. En daarna meer muziek in de muziekmiddag. Volg Omroep Zeeland ook via website en app. En maak er nog een fantastische zondag van.

0: Wave and Wheels, verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: The

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar
3: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
12: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
17: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland.

0: Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.

0: En kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
6: Omroep Zeeland. Een campinghouder vreest brand door naastgelegen olifantsgras. Goedemiddag, het is 5 minuten over 12. Het komende kwartier praat ik je bij over het Zeeuwse nieuws. Met zo dadelijk jongeren zijn aan het vissen in de zee bij Zoutelanden. Een oud-prof wielrenner Johnny Hoogeland is voor de tweede keer wereldkampioen geworden bij een wedstrijd voor amateurs en recreanten. We hebben vanmiddag een paar buitjes, maar we krijgen ook lange droge perioden en geregeld zon. Het wordt maximaal 21 graden. Zometeen een uitgebreid weerbericht. Camping vol vakantiegangers en op een paar meter afstand een groot veld met brandbaar olifantsgras. Campinghouder Patrick van der Beedijk in Brouwershaven vindt het levensgevaarlijk en wil een bufferzone van zo'n 20 meter. Maar ondanks maanden aandringen is er nog niets gebeurd. Het verslag is van Michael Komans.
7: Lekker door het olifantengras lopen. Nou ja, lekker is een groot woord, maar samen met de eigenaar van de naastgelegen camping hier, Patrick van den Beedijk van de camping De Zeeuwse Landshoeve. Wat vindt u van dat het zo dichtbij staat?
8: Nou, onveilige situatie. Te dichtbij staat dit. Ja.
7: En wat levert dat dan voor risico's op?
8: Nou, miscanthus of olifantengras is een heel gewas wat heel snel vlam kan vatten, brandbaar is. En daarmee een oorzaak kan zijn voor doorslag en brand richting de camping.
7: Als we hier zo nu kijken, we lopen nu aan de rand van uw camping. Hier staat wat groen. En dan eigenlijk een strookje met wat gras en heel veel onkruid. En dan eigenlijk maar een paar meter verder begint dat olifantengras. Het ziet er eigenlijk uit als dor riet. En u bent dus bang dat als daar brand komt, dat het zo overslaat?
8: Ja, ik ben bang als dat in de brand gaat, dat dat doorslaat naar het gewas ernaast, naar onze camping. En naar de gasten die daar achter zitten of liggen te slapen als het in de nacht gebeurt. Ja.
7: Maar dan stuurt u toch een e-mailtje of een briefje naar de eigenaar en zegt van goh, doe er even een paar meter minder. Dan hoef ik niet bang te zijn voor mijn gasten.
8: Nou, dat was ook het idee. Dat hebben we ook gedaan. Alleen daar komt te weinig reactie en te weinig actie op.
7: Ja, want er is nog niks gebeurd.
8: Er is nog niks gebeurd. Nee, en we zijn intussen toch al een maandje of 5, 6 verder.
7: Jullie hebben ook rapporten opgesteld, hè? Ook een veiligheidsbureau gevraagd. Ook de veiligheidsregio. En die zeggen eigenlijk allemaal, er moet gewoon eigenlijk minimaal 20 meter, een soort vrijstrook, een soort bufferzone tussen die camping en dit enorme perceel met olifantengras. Dat hebben jullie aangeleverd. Wat was toen de reactie van de eigenaar van dit land?
8: Op basis van het laatste rapport hebben wij nog geen reactie ontvangen. Alleen dat hij ermee bezig is. En dat ze het gaan uitzoeken.
7: Ja. Maar ondertussen heeft u een droge periode en gewoon gast op de camping.
8: Ja, ja. Nou, dat is ook de reden dat we nu verder zijn gaan stappen. Nemen richting het gemeente. En de burgemeester ook hebben aangesproken van u bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw inwoners en maar ook van uw gasten. Ja. En vandaar dat wij verwachten dat hij inderdaad de initiatiefnemer of de ondernemer gaat vertagen om dit op te pakken.
7: Ja, want inderdaad, de burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid. Ja, als je dit zo ziet, dan denk je, nou, dit staat wel dicht op elkaar.
8: Klopt. Ja, dat is ook onze conclusie. En dat hebben wij ook proberen aan te tonen. Feitelijk te onderbouwen nu met rapporten. Ja, en meer duidelijk kunnen wij niet zijn dan. En dan verwachten we inderdaad van een ondernemer dat hij goed onderneemt. Zorgt voor een goede, veilige situatie.
7: Kunt u zich er boos om maken? Want dit olifantengras blijft er nog zeker 9 jaar, 10 jaar in totaal staan. Kunt u zich boos om maken als er dan niks zou gebeuren?
8: als er niks zou gebeuren, dan word ik daar wel boos om. Omdat we dan een onveilige situatie bewust creëren en kiezen met z'n allen. En niemand wil eraan denken dat het echt gebeurt. Hè. Laten we daarvoor opstellen dat het nooit. We hopen dat het nooit gebeurt. Maar als het gebeurt, ja, dan zijn de gevolgen misschien niet te overzien.
6: Je hoort de campinghouder Patrick van der Beedijk uit de Brouwershaven. De gemeente Schouwen-Duiveland laat via een woordvoerder weten dat ze de brief van de camping-eigenaar hebben ontvangen, maar willen hierover niet in de media reageren. De hengelsportvereniging Middelburg houdt vandaag voor de derde keer een zeevisdag voor de jeugd op het strand bij Zoutelanden. En verslaggever Mark Rijk is erbij.
4: Een ferme windkracht 6, maar ja, het zonnetje komt bijna door de wolken. En ja, het strand hier bij Zoutelanden staat lekker vol. 15 jeugddeelnemers aan het kustvissen. Sam Gideonsen van hengelsportvereniging Middelburg. Wat een wilde is dat.
9: Ja, dat is zeker een wilde. We hebben er zelfs vanmorgen 18. En dan hadden we er nog een stop op gezet, anders hadden we er meer gehad. Maar je hebt eigenlijk voor 2 kinderen wel 1 begeleider nodig. Sommigen hebben alles gevist, maar de meesten doen er voor eerst aas aan. Hebben nog geen hengel, hebben ook nog niet ingegooid. En nu met windkracht 6 is dat best een dingetje om het loodje in het water te krijgen.
4: Het is een beetje een toernooitje zeg maar vandaag, maar ze mogen het ook echt leren.
9: Ja, het is echt kennis maken met zeevissen. Jeugd vist heel veel in het zoete water. Daar hebben we ook heel veel jeugdleden van in Middelburg. Al over de 140. En daar hebben we vorige week in de Mortieren een wedstrijdje. Nou, er waren 35 kinderen. Maar zout is minder. Want zout is moeilijker met gooien. En als je aas gaat kopen, is dat ook een dure zaak. Dus voor kinderen is dat wat minder bekend. Behalve als je in Westkapelle woont bijvoorbeeld. Dan woon je aan de dijk, dan doe je dat sneller. Of ja. Vlissingen. Maar hier kost dat meer moeite.
4: Maar als ik het zo zie, zijn wel talentjes zitten erbij in ieder geval.
9: Er zitten talenten bij en er zijn er die hebben met hun vader, maar meestal is het wel, of opa, zoals ik daar ook met mijn kleinzoon ook nu ben. Het gaat in de familie vaak een beetje door.
6: Je kan het slechter treffen vandaag op het strand bij Zoutelanden bij de Zeevisdag van hengelsportvereniging Middelburg. Je hoorde Sam Gideonsen van die hengelsportvereniging. En in de loop van de dag ga je daar veel meer over horen en zien bij Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep.

0: Maanden een enorme hit in Amerika. Dit Choose in Texas van Ella Langley. En nu breekt het ook door in Nederland. Prachtig liedje. Het is bijna 12:15 precies. We hebben vanmiddag een paar buitjes, maar we krijgen ook lange droge perioden. Geregeld zon en het wordt maximaal 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht en morgenochtend passeert een actieve buienzone. De buien kunnen plaatselijk gepaard gaan met veel regen in korte tijd en onweer. Dus dat betekent wel dat je je regenpak, als je dan naar buiten gaat, toch wel even aan moet doen, denk ik. Het koelt af tot circa 16 graden. Morgenochtend zijn er eerst ook felle onweersbuien, maar in de middag wordt het droog en vrij zonnig en het wordt dan maximaal 20 graden bij een krachtige zuidwester. En voor de sport is hier aangeschoven Roeland van Vliet.
1: Goedemiddag, ja. We gaan eerst terug naar de frustrerende voetbalmiddag van gisteren. Hoek verloor thuis in de tweede divisie met 2-0 van Spakenburg. En aanvoerder Gert-Jan Martens werd eruit gestuurd met de rood. Je hoort de teleurgestelde trainer Gerard de Nooyer.
2: Terecht een nederlaag. We zaten niet goed in de wedstrijd. Eerst zelf was nog wel redelijk zeker verdedigend. Er kwamen een paar keer goed uit. Ze hebben denk ik één kans gehad wie Milan fantastisch pakt. Het was eigenlijk een beetje een wedstrijd tactisch. Hè? Allebei niet zoveel durven richting vooruit. En dat hadden wij. En wij kwamen voorin ook niet zo tot voetballen toe. Het was goed tot over de middenlijn. Maar ineens die laatste fase was. Komen we toch wat tekort, vind ik. En dat baart me wel wat zorgen.
1: Ook Kloetingen ging onderuit in de tweede divisie. De ploeg van trainer Vincent de Klerk was op bezoek bij regerend kampioen Quick Boys en verloor met 4-0. Verdediger Timo Leibers zag het al vroeg misgaan.
3: Ja, dat kan snel gaan. Als je na 5 minuten al 1-0 achter staat, terwijl dat je hoopt dat je misschien kan domineren, een doelpuntje kan maken. Dan gaan hun natuurlijk makkelijker voetballen met voorsprong. Moeten wij meer risico gaan nemen, steeds meer, steeds meer. Komt steeds meer ruimte. Wordt ook steeds gevaarlijker. Ja, dan krijg je dit soort taferelen.
1: Dan wielrennen. Oud-prof Johnny Hoogland is voor de tweede keer wereldkampioen Gran Fondo geworden. In Japan was hij vannacht de snelste in de leeftijdscategorie 40 tot 44 jaar. De 43-jarige coureur, afkomstig uit Ierseke en woonachtig in Oostenrijk, is nog altijd zeer fanatiek. Een Gran Fondo is een wielerwedstrijd voor sterke recreanten waar ook oud-profs onder vallen. Er worden al jaren WK's gehouden onder de vlag van de Wereldwielerbond UCI. 3 jaar geleden won Hoogland ook al een wereldtitel in Schotland. Nu moest hij er dus voor naar Japan. De race ging over 140 kilometer en had 2370 hoogtemeters. Ze kwamen met een kopgroepje van 4 aan en Hoogland won de sprint. Vanmiddag wordt er ook nog weer gevoetbald door Goes. De ploeg uit de derde divisie speelt thuis tegen FC Rijnvogels. Je hoort verslaggever Tom Druppers met een vooruitblik.
4: Goes kan na vandaag de Zeeuwse divisieclub zijn met de beste seizoenstart. De Beveland derde divisionist heeft na 2 speelronden 4 punten. Dat is evenveel als Kloetingen en Hoek een niveau hoger. Maar die ploegen kwamen gisteren al in actie en gingen onderuit, terwijl Goes straks om 2:30 aantreedt tegen FC Rijnvogels. De ploeg van trainer Giovanni Sierenveld begon met eerst een overwinning en vorige week een gelijkspel uitstekend aan het nieuwe seizoen, waarin handhaving wederom het voornaamste doel is. Maar als er ook vandaag een goed resultaat wordt geboekt, dan zou dat naast 1 of 3 punten ook een gigantische boost voor het zelfvertrouwen opleveren. De winst op Promovendus EVV was prima, het gelijkspel bij Gemert verdienstelijk, maar Rijnvogels is misschien wel dé titelkandidaat, denkt Sierenveld. De club uit Katwijk haalde vorig seizoen niet voor niets de nacompetitie voor promotie naar de tweede divisie en mikt daar nu opnieuw op. En dus staat er vandaag best wat druk op, want Rijnvogels begon het seizoen met 2 gelijke spelen. Waartoe is Goes vandaag in staat? We gaan het zien straks om 2:30 als er wordt afgetrapt op het Schengen tegen Rijnvogels.
1: En deze wedstrijd kun je natuurlijk vanmiddag volgen bij ons in een liveblog. En ook bij ons op de site vind je al het overige sportnieuws.
0: Dankjewel Roeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Roger, Somebody That I Used To Know. Een hele grote nummer 1 hit in 2011. Daarmee begonnen we deze toch wel bijzondere editie van de Muziekmiddag vandaag. Na bijna 12 jaar achter de microfoon bij Omroep Zeeland presenteer ik vanmiddag mijn allerlaatste Muziekmiddag. Maar geen zorgen hoor, geen zorgen. We maken er geen bijna 6 uur durende afscheidsdienst van. We gaan gewoon doen waarvoor we hier iedere zondag samenkomen. Goede muziek draaien, mooie verhalen vertellen en er met elkaar een fijne middag van maken. Straks hoor je opmerkelijk nieuws over een wel heel bijzondere medische ingreep. Voor het jaar van de hit reizen we terug naar 1969. En in Vandaag Vroeger stappen we in de tijdmachine voor het nieuws van 30 augustus in de geschiedenis. Fijn dat je erbij bent. Welkom bij de Muziekmiddag.

Whitney Houston, Step by Step in de muziekmiddag. We gaan het nu hebben over Risk It All, een nummer van Bruno Mars. Dat nummer dat had zomaar een heel andere plaat kunnen worden. Bruno en producer D-Mile die probeerden het nummer eerst in allerlei snelle funky versies. Maar ja, telkens voelde het net niet goed genoeg. Totdat Bruno voorstelde om alles flink te vertragen. Nou, D-Mile die pakte een akoestische gitaar en begon wat langzame akkoorden te spelen, terwijl Bruno er ter plekke overheen zong. En toen ineens viel alles op zijn plaats. Het werd geen dansplaat, maar een klassieke bolero met strijkers, trompetten en een flinke scheut romantiek. Bruno Mars kiest dus eens voor een heel ander geluid. Dit is Risk It All.

Wat een prachtige plaat. Bruno Mars dus, Risk It All, zijn laatste single. Straks Razorlight en Ilse de Lange. Maar eerst gaan we naar een nummer 1 hit uit 1985. En dat is echt een bijzondere, dat is een heerlijke. Uit Noorwegen is hier A-ha.

Razor Light, zo heet deze band. Je hoorde America. Ze hadden er een hit mee in 2006. Het is tijd geworden in de muziekmiddag om voor het eerst terug te gaan naar het jaar van de hit. En dat is 1969 dit keer. Hoe zag een gemiddeld salaris er toen uit? Nou, een officieel bedrag voor Jan Modaal was er nog niet. Het Centraal Planbureau begon die reeks pas een jaar later. Afgaand op de loonontwikkeling in die periode zat een doorsnee werknemer in 1969 op ongeveer 850 tot 900 gulden bruto per maand. Dat jaar kwam er wel een belangrijke ondergrens. Op 23 februari 1969 werd in Nederland voor het eerst een wettelijk minimumloon ingevoerd. Een volwassen werknemer met een volledige baan had toen voortaan recht op 611 gulden bruto per maand. Het verschil was met een doorsnee salaris. Dus nog steeds aanzienlijk in ons jaar van de hit 1969. Later krijg je van mij nog te horen wat er op televisie was te zien in dat jaar. En we gaan naar nieuwsfeiten met natuurlijk een hele grote hit uit ons jaar van de hit 1969.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. En zo af en toe mag je dat dan wel een keer. Zeker in een laatste programma wat je maakt op de radio. Even een plaat waarvan ik zeg van, oh, dit is lekker. The Crusaders zijn hier.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
2: Psst. Ja, we gaan beginnen.
1: Oh, bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste.

0: beter leven.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Oorlog, onderdrukking, je vlucht,
0: en laat alles

0: halve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

is 1981 en ineens waren ze daar. Dat clubje genaamd PhD. Ze scoorden meteen een nummer 1 hit met I Won't Let You Down. En daarna hoorden we er niet zo heel veel meer van. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Tot aan 6 uur vanmiddag. Met nu een lekker vrolijk nummer van Amy MacDonald. This is the life.

U2-1 in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Zometeen gaan we het hebben over een zonnige plaats. Maar tijdens de opname ging het allemaal niet zo soepel. Maar eerst Douwe Bob en Mo. Kan

I Get Around, The Beach Boys. Een zonnige plaat, maar tijdens de opname was de sfeer een stuk minder gezellig. Murray Wilson, de vader van Brian, Dennis en Carl en manager van de band, die bemoeide zich echt voortdurend met de sessie. Hij had vooral kritiek op Brian en vond zelfs dat de opname moest worden stilgelegd. Voor Brian was de maat vol. Hij zette zijn vader de studio uit. Rond die periode kwam ook een einde aan Murray's rol als manager van de band. Een pijnlijk moment, maar voor Brian Wilson tegelijk een hele belangrijke stap. Want vanaf dat moment kreeg hij meer vrijheid om zijn eigen muzikale koers te varen. En het resultaat mocht er zijn. I Get Around werd in 1964 de eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor The Beach Boys. Oh,

Charlie Puth samen met Meghan Trainor. Je hoorde Marvin Gaye. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Tot aan 6 uur vanmiddag. Het is tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We stappen weer in de tijdmachine. Dit gebeurde er op 30 augustus in de geschiedenis. We beginnen met een bijzonder moment in de Nederlandse ruimtevaartgeschiedenis. Op deze dag in 1974 wordt vanuit Californië de ANS gelanceerd. De eerste Nederlandse satelliet. Helemaal volgens plan verloopt dat niet. Door een probleem met de raket belandt de satelliet in een andere baan dan bedoeld. Dankzij de boordcomputer kan de missie gelukkig gewoon doorgaan. De ANS onderzoekt sterren met ultraviolet en röntgenstraling en levert daarbij waardevolle informatie op. Geen slecht debuut dus voor een klein land dat voor het eerst de ruimte ingaat. Dan terug naar 1916, naar het ijskoude Antarctica. Na maanden vol tegenslag bereikt ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton op 30 augustus eindelijk zijn mannen op Elephant Island. Een schip, de Endurance, is eerder door het pakhuis verpletterd. Pak ijs, moet ik zeggen, verpletterd. En de bemanning zit al ruim 4 maanden vast op het onbewoonde eiland. Shackleton heeft ondertussen een levensgevaarlijke zeereis gemaakt om de hulp te halen. Na mislukte pogingen lukt het uiteindelijk om de mannen te bereiken. En het bijna ongelooflijk is, ze zijn allemaal nog in leven. En tot slot gaan we naar 1983. Midden in de nacht stijgt de Space Shuttle Challenger op. Aan boord is de Amerikaanse astronaut Guyon Bluford. Met die vlucht schrijft hij geschiedenis als de eerste zwarte Amerikaan in de ruimte. Bluford is behalve astronaut ook gevechtspiloot en luchtvaartingenieur. En het blijft niet bij die ene ruimtereis trouwens. Uiteindelijk gaat hij 4 keer de ruimte in. Dat allemaal op 30 augustus. Vandaag vroeger.

dag bij Omroep Zeeland. Later in dit programma hebben we opmerkelijk nieuws over een pijnlijk iets, een bijzondere blaassteen. Dat hoor je later dus. Nu eerst Cyndi Lauper.

Shakira, Zoo in de Muziekmiddag. We gaan straks natuurlijk nog een keer terug naar het jaar van de hit, 1969. Krijg je van mij te horen wat er allemaal op televisie te zien was in die tijd. Toen had je volgens mij nog maar twee netten, kon je niet zoveel kiezen. Hier is Eros Ramazzotti.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de

0: verzorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.

0: www.wave-wheels.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

onze muzikale tijdreis. De muziekmiddag bracht ons terug naar 1986. Je hoorde Cock Robin and Thought You Were On My Side. In dit uur gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit. Kijken we naar televisieprogramma's in 1969. En we hebben opmerkelijk nieuws over een bijzondere blaassteen. Verder muziek van onder andere Madness, dat is leuk. Wax komt langs, ABBA, Latricia McNeil. En nu gaan we naar Miles Smith. Dit is Stay.

Alize, moi Lolita in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. We zijn er nog tot 6 uur vanmiddag. Zometeen een mooie van Latricia McNeil. Maar eerst gaan we naar Ed Sheeran met zijn camera.

Wat een leuk liedje is dat nog steeds. Uit 1997. Latricia met Neil. Ain't That Just The Way. Zometeen opmerkelijk nieuws uit Sri Lanka. Over een bijzondere operatie.

0: Super Trooper, je hoorde ABBA in de muziekmiddag. Tijd dus nu voor dat opmerkelijke nieuws. Komt vandaag uit Sri Lanka, ik zei het net al. Waar artsen een blaassteen van maar liefst 3,1 kilo... ja echt, je hoort het goed, 3,1 kilo hebben verwijderd. De steen die werd ontdekt bij een 55-jarige man... die na een beroerte in het ziekenhuis lag. Tijdens zijn behandeling merkte artsen dat hij moeite had met plassen. Ja, dat is niet gek natuurlijk. Toen ze verder gingen kijken, deden ze een nogal flinke ontdekking. De steen was 17 centimeter lang en woog ongeveer evenveel als een pasgeboren baby. Waarschijnlijk zat hij al 5 tot 10 jaar in de blaas van de patiënt. Daar was hij langzaam ontstaan doordat mineralen in de urine zich steeds verder hadden opgehoopt. Voor zover bekend is dit de grootste blaassteen die ooit bij een mens is verwijderd. Het vorige record stond op 1,9 kilo, dus daar ging nog ruim een kilo overheen. De man die ligt nog in het ziekenhuis, maar maakt het gelukkig goed. En hij gaat straks een stukje lichter naar huis dan dat hij binnenkwam.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Raccoon, je hoorde Nicole voor Goodbye. Je luistert naar Omroep Zeeland. De muziekmiddag tot vanmiddag 6 uur. Met om 5 uur Zeeland nu met het laatste nieuws uit onze provincie en sportnieuws. En straks een mooie plaat uit 1982 van een hele maffe clubzangers. Madness komt langs. Maar eerst gaan we naar Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor. MUZIEK

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Heerlijk. Madness in de muziekmiddag. Our House is de titel van deze heerlijke plaat. We gaan weer naar het jaar van de hit. Terug naar 1969. Wat keek Nederland op televisie? Bijna iedere avond begon met de Fabeltjeskrant. Ik weet het zelf ook nog wel. Meneer de Uil bracht het laatste nieuws uit het grote dierenbos, waar Bor de Wolf, juffrouw Ooievaar en de gebroeders Bever zich opvallend menselijk gedroegen. Kinderen keken, maar de knipoog naar de echte samenleving werd vooral door hun ouders begrepen. Ook Floris werd een groot succes. Rutger Hauer speelde de dappere ridder Floris van Rosemond, met Jos Bergman naast zich als de slimme Sindala. De serie zat vol zwaardgevechten, kastelen en achtervolgingen. De regie was van de toen nog jonge Paul Verhoeven. En voor zowel hem als Hauer betekende Floris de grote doorbraak. En aan het einde van 1969 verscheen ook het schaap met de vijf poten. In het gelijknamige café in de Jordaan bespraken Piet Reumer, Leen Jongewaard en Adèle Bloemendaal alles wat er in de buurt speelde. De scherpe teksten kwamen van Elie Asser en de muziek van Harry Bannink, die later ook nog bij de film van Ome Willem wat deed. Liedjes als Het zal je kind maar wezen werden al snel door heel Nederland meegezongen. In ons jaar van de hit 1969.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Hey Raymond!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef

0: hf.nl. Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Carolien Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de 2e plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: De toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Leren mediteren? Zen.nl

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten...

0: net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Burning Down, je hoorde Alex Warren aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Die muzikale tijdreis tussen vroeger en nu. In dit uur muziek van onder andere John Hyatt, van Loreen, Sixpence None the Richer, Sting. En nu naar Johnny H. Jazz.

favoriete Ierse zangeressen mochten niet ontbreken in mijn laatste muziekmiddag bij Omroep Zeeland. De Corrs hoorde je, Old Town. Zometeen een mooie van Sting, maar eerst Dinner Party. Even lekker eten, samen met...

Even terug naar halverwege jaren 80. Je hoorde Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. We gaan naar muziek uit Zeeland, The Outback. Klinkt als een band die ergens uit Australië komt, maar niets is minder waar. Het is een Zeeuwse groep rond singer-songwriter Olof Sinke. Hij groeide op in een klein dorp aan de Zeeuwse kust en schreef al jong liedjes over vrijheid, liefde en het verlangen om erop uit te trekken. Good Days verscheen op het album Home en kreeg behoorlijk wat aandacht op de Nederlandse radio. Later ging Olof verder onder de artiestennaam Solof en bracht hij het nummer onder die naam opnieuw uit. Eén liedje dus met eigenlijk twee muzikale levens.

Spends None the Richer. Je hoorde Kiss Me. Het is tijd in de muziekmiddag om weer naar het jaar van de hit te gaan. We gaan terug naar 1969. Wat gebeurde er toen op nieuwsgebied? In mei 1969 bezetten enkele honderden studenten het Maagdenhuis, het bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam. Ze willen meer inspraak in het bestuur van de universiteit. Eten en drinken worden via ladders en emmers naar binnen gebracht. Maar na 5 dagen maakt de politie hardhandig een einde aan de bezetting. Toch is het protest niet voor niets geweest. Een jaar later krijgen studenten en medewerkers wettelijk meer medezeggenschap. Dan de nacht van 20 op 21 juli in 1969. Over de hele wereld zitten miljoenen mensen voor de televisie wanneer Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zet. Buzz Aldrin volgt hem later, terwijl Michael Collins alleen in de commandomodule rond de maan blijft vliegen. Wat tot dan toe vooral iets uit science fiction verhalen leek, gebeurt ineens voor het oog van de hele wereld. Nog in zwart-wit, maar toch. Nog geen maand later stromen ruim 400.000 mensen toe naar een weiland bij het Amerikaanse plaatsje Bethel. De organisatie van Woodstock heeft op veel minder bezoekers gerekend en al snel staan de wegen in de wijde omgeving muurvast. De hekken blijken niet meer te handhaven en dus wordt het festival uiteindelijk gratis toegankelijk. 4 dagen lang treden artiesten op als The Who, Janis Joplin en Jimi Hendrix. Woodstock groeit uit tot het symbool van de hippie generatie. En dan gaan we naar de hit uit 1969. Die is deze keer van George Baker. Little Green Bag had eigenlijk een hele andere titel moeten krijgen. George, toen nog gewoon Hans Bouwens, schreef een nummer samen met bassist Jan Visser. Zij noemden het Little Green Bag. Dat is Amerikaanse straattaal voor een dollarbiljet. Bij de platenmaatschappij werd Greenback verkeerd verstaan of overgenomen als Greenbag. Daardoor dachten sommige luisteraars later dat het nummer over een zakje marihuana ging. Nou, dat was helemaal niet de bedoeling natuurlijk, maar de vergissing werd nooit rechtgezet. De band betaalde de eerste opname zelf en bracht het nummer in 1969 uit als een debuutsingle. Het werd niet alleen in Nederland een succes, maar haalde ook de Amerikaanse hitlijsten. En ruim 20 jaar later gaf regisseur Quentin Tarantino de plaat een tweede leven door hem te gebruiken in de beroemde openingsscène van de film Reservoir Dogs. Een vergissing in de titel dus, die voor George Baker uiteindelijk bepaald niets verkeerd uitpakte.

Lauryn, Is It Love in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Tot aan 6 uur nog buitengewoon fraaie hits van vroeger en nu. Zometeen een oudje van John Hyatt, maar nu eerst naar Coldplay. Hij doet het samen, zij doen het samen met Liana.

John Hyatt, het prachtige Have a Little Faith in Me. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. In het volgende uur gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit. 1969 vertel ik je wat je toen kon doen met 10 gulden op zak. Maar nu weer.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Hey Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu.

0: De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
10: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Moonlight Shadow. Prachtige plaat om weer een uur muziekmiddag mee te beginnen. Je hoorde Mike Oldfield met zang van Maggie Reilly. Straks gaan we nog een keer terug naar 1969 in het jaar van de hits. En hebben we heel veel muziek daartussen die echt de moeite waard is. Dus blijf gewoon hangen. Hier is Guus Meeuwis.

Bruno Mars. In het kader van Doe Gewoon Is Gek. En je laatste uitzending draai gewoon twee keer Bruno Mars. On My Soul is de titel van de plaat. Nu een track die eigenlijk werd geschreven door, of beter met Aretha Franklin in de gedachten. Logisch ook, want haar vader was dominee. Toch liet Aretha het nummer aanvankelijk liggen. En producer Jerry Wexler schoof het vervolgens door naar Dusty Springfield. Die nam het op voor haar album Dusty in Memphis en maakte er meteen haar eigen plaat van. Een tikkeltje verleidelijk, maar nergens overdreven. Pas nadat Dusty er een hit mee had, besloot Aretha het nummer alsnog op te nemen. Alleen ja, toen was het eigenlijk al te laat. De versie van Dusty was inmiddels dé versie geworden. Luister maar eens naar Son of a Preacher Man.

Elton John samen met Britney Spears. Hold Me Closer is de titel van de plaat. Dit is de muziekmiddag. Zometeen nog één keer terug naar het jaar van de hit 1969. Maar eerst twee heerlijke platen. Zometeen Traveling Wilburys, nu Emma Heesters. Dit is Hartenbreker.

Traveling Wilburys met die duidelijke sound van Roy Orbison. Je hoorde Handle With Care. In de muziekmiddag is het voor het laatste keer, de allerlaatste keer, tijd geworden voor het jaar van de hit. 1969. We gaan terug naar dat jaar. Wat kon je toen eigenlijk doen als je 10 gulden op zak ging, had en je ging gewoon naar een winkel, naar een slager of iets dergelijks. Nou, bij die slager kreeg je voor dat bedrag bijna 1,5 kilo riplappen mee. Een kilo kostte gemiddeld 6,74 gulden. Je kon ook een aardige voorraad inslaan. 2 pakken koffie van 0,5 kilo en 2 kilo suiker. Samen kostte dat ongeveer 9,70 gulden. Of je vulde de keukenkast met 4 kilo rijst, 2 pakken margarine en 2 pakjes thee. Daarvoor rekende de winkelier bij elkaar ongeveer 9,40 gulden. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1969.

CeeLo Green, Forget You is de titel van deze heerlijke plaat. Daarvoor Walking in Memphis van Cher en It's Only Love van Sonmieu. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Straks om 5 uur Zeeland nu met het allerlaatste nieuws uit onze provincie. En sportnieuws en dat soort

een soort, zeg maar Amerikaanse versie van Kedeng Kedeng van Guus Meeuwis, maar dan gezongen door Jerry Rafferty en vele jaren eerder City to City. Hoorde je daarvoor Suzanne Freek, halverwege. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag nog tot 6 uur. Met nu deze mooie van Adele.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: kozijnen. Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht.

0: In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
10: Ondanks waarschuwingen komen mensen nog altijd bij het afgebrande klooster bij Sluis. Goedemiddag, het is 4 minuten over 5. Het komende kwartier het nieuwsoverzicht in Zeeland nu. Het wandelevenement De Lange Strangentocht heeft ruim 22.000 euro opgebracht voor goede doelen. En in de sport, de voetballers van Goes hebben vanmiddag verloren thuis van FC Rijnvogels. Het is vrij zonnig en de komende uren verloopt overwegend droog. Straks een uitgebreid weerbericht. De gemeente Sluis roept mensen op om niet het terrein van het begin deze maand afgebrande Het Hoompje in Sint-Anna ter Muiden op te gaan. Ondanks bouwhekken en waarschuwingen komen onbevoegden nog altijd op het terrein om foto's te maken. Verslaggever Pim de Visser bracht een bezoekje aan het gebouw.
11: Voor mij zie ik Het Hoompje. Ik sta op zo'n 30 meter afstand en dat is maar goed ook. Er staan hier namelijk allemaal borden. Niet betreden, instortingsgevaar en verboden toegang, asbest. Nou, wat er dan nog over is van Het Hoompje is eigenlijk best veel. Ik denk dat er na de brand van binnen niet heel veel meer over is. Alleen staat nog wel een hele grote stenen constructie. Op het terrein zelf staan nu graafmachines. Daar zijn ze dus bezig met sloopwerk. Nou, het zit hier eigenlijk langs een vrij drukke weg, de Sint-Anna-straat in Sluis. Hier komen ook een hoop fietsers langs en die werpen toch allemaal wel een blik op het gebouw of die gaan even stilstaan. Het wekt toch wel echt de interesse van mensen. Ik heb nog niemand zelf het terrein stiekem zien betreden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de omwonenden dat hier veel zien en hebben gezien. Dus ik loop even naar de overkant en ik bel aan.
12: Mark Mouillaert, u woont hier tegenover het gebouw. Ziet u nog veel mensen het terrein op gaan?
13: Er komen heel wat mensen, waarschijnlijk uit Sluis, die komen kijken. Maar ik zie wel dat ze niet verder gaan dan de afsluiting. Omdat er wel duidelijk op staat dat er gevaar is voor asbest. Wat ook het geval is. Ik ging ook wel eens in die tuin rond het kasteel. Ben nooit binnen geweest, want het was gevaarlijk. En er zaten soms ook wel, of er sliepen soms ook wel mensen die je beter niet verraste. Ja, je zag als er iets verschenen was op het internet, dan zag je ook dat er heel wat volk kwam kijken. Ook heel wat mensen uit het buitenland, Duitsers, Engelsen, die echt kwamen kijken. Spookt dat hier nu?

0: kwam ook bellen aan zijn voordeur. Heb je last van die spoken? Ja, heel eigenaardig. Ze hebben ook eens een Duitse filmploeg gezien. Is de nacht, heeft de nacht hier doorgebracht om te kijken met speciale stralen of je die geesten kon zien. Ja, als je daarin gelooft, dan moet je dat absoluut doen.
1: Bent u nu blij dat het gesloopt wordt?
0: Maar eigenlijk niet. Ik had alles liever gehad zoals het nu, zoals het was. Want ik ben vooral bang dat ze daar iets mee gaan doen. Dat ze daar een woonwijk gaan plaatsen of een vakantiecentrum, weet ik veel.
1: Het gaf eigenlijk niet enorm veel overlast, begrijp ik?
0: Nee, absoluut niet. We wisten wel dat er daar jongeren af en toe zaten. Ja, we zijn ook jong geweest. Dan moeten we dat ook eens zien, wat er daar precies gebeurt. En dat was daar, iedere keer kwam er daar wat graffiti bij. Nou, niks erg. Het gebeurde ook wel eens ongelukken. De brandweer kwam daar wel eens omdat er mensen daar sukkelden in een put of zo. Raar, maar het bewoog. Trouwens, ik ken het hompje nog uit mijn jeugd. Toen ik nog in Brugge woonde, ging mijn buurmeisje hier, die mentaal gehandicapt was, kwam hier bij de zusters met de autobus toe. En die bleef hier de hele week en ging. Of die kwam in dagonderwijs. Die kwam iedere dag op en af. Ja, dat betekende wel iets. Ik heb ook nu sindsdien op het internet wel wat zoekwerk gedaan om precies te weten wat er daar allemaal gebeurd is. Ja, het verwondert me niks dat het een spookhuis geworden is. De verhalen die de ronde doen, zal wel zo zijn.
2: Spookhuis of niet, de gemeente is nu na de brand van plan om het pand te gaan slopen. En dan gaat het dus over dat afgebrande het hoompje. De politie is in zowel Nederland als België op zoek naar een vermiste 48-jarige man. De man wordt sinds gisteren vermist. De man is voor het laatst gezien in het dorp Ede en er zijn zorgen omdat de man medicatie gebruikt. De 14e lange strangentocht heeft gisteren ruim 22.000 euro opgebracht. Meer dan 2.000 wandelaars liepen langs de Zeeuws-Vlaamse kust van Knokke of Katzand naar Breskes. Het geld gaat naar 3 goede doelen en volgend jaar wil de organisatie bekijken of de jubileumeditie wat anders is. Mogelijk met een afstand van Katzand naar Breskes en weer terug. En ook wordt onderzocht of er een nieuw onderdeel met fietsers bij komt. En de brandweer van Zeeuwskerke op Walcheren heeft gisteravond een hondje gered aan de zandbank in Vrouwenpolder. Het dier lag in het water en was verstrikt tussen het riet. De melding kwam rond 8 uur binnen en ook de politie was aanwezig bij de redding van het hondje. Samen met de brandweer is het hondje dat zelf niet meer los kon komen uiteindelijk gered. Het beestje moest eerst nog wat worden opgewarmd en daarna werd het herenigd met de eigenaren. Vroeg uit bed, wind op het strand en turen naar een hengel. Jonge vissers stonden vanochtend in de rij voor de zeevisdag bij Zoutelanden. Er was veel belangstelling voor, want alle plekken waren binnen een paar dagen vergeven. Waarom vissen ineens zo populair is onder jongeren, hoor je van verslaggever Mark Rijk.
3: Ferme windkracht 6, maar het zonnetje komt bijna door de wolken. En ja, het strand hier bij Zoutelanden staat lekker vol. Job haalt hem binnen. Ik zie niks aan de haak.
4: Nee.
3: Al wel wat aan de haak gehad?
4: Ja, zebra's.
3: Oh, en grote?
4: 31.
3: Dat is flink. Hey, wat is er nou zo leuk aan dat vissen?
4: Gewoon dat je moet ingooien en de vissen die je vangt en opeten.
3: Opeten ook?
4: Ja.
3: En wat eet je dan het liefst?
4: Slip doen.
3: Simon en Cornel, jullie staan met de handen in de zakken, dat is een slecht teken.
5: Ja, klopt.
3: Hoe komt dat?
5: Ik heb nog geen 1 vis gevangen. En ik heb wel 3 keer de wormpjes er opnieuw aan moeten doen, maar nog geen 1 vis gevangen.
3: Je wordt er een beetje chagrijnig van, volgens mij.
5: Ja.
3: Hoeveel heb jij er gevangen?
6: Ja, ik heb er eentje.
3: Hoeveel centimeter?
6: 25.
3: Dat is wel redelijk.
6: Wow. Kan beter, hè?
3: Kan beter.
6: Kan altijd beter.
3: Zeg je een pet op, I love farming, maar I love fishing doe jij ook graag?
6: Ja, ik vis wel vaker, hè?
3: Ja? Hoe lang al?
6: Ja, ik ga wel sinds mijn 10e mee, hoor. Met mijn vader, dus.
3: Maar je vader is ook, die vist ook?
6: Ja, die vist ook vaker. Vaak op de Westerschelde, op de spiekerplaat, op een boot. Dus dat is wel leuk, hoor.
3: Wat is er nou zo leuk aan?
6: Vis vangen. Ja. Dat is altijd leuk. Ja. Als je een vis na een kwartier wacht of zo, dat is toch prachtig. Ik vind dat leuk.
3: Sam Gideonsen van de organisatie HSV Middelburg, de hengelsportvereniging. Wat een wilde zoveel jongeren hier op het strand die lekker aan het vissen zijn.
7: Ja, dat is zeker leuk. Daar doe je het eigenlijk voor, hè. En een aantal kinderen komen omdat hun opa aanwezig is of dat hun vader vist. Maar er is ook een Belgische jongen bijvoorbeeld die het postertje las op de website. En die met zijn vader is gekomen.
8: Het vissen is hartstikke populair onder de jongeren. Leg dat nou eens uit hoe dat nou komt.
7: Je kunt het doen wanneer je wil. Het heeft een spanningseffect. En je bent lekker buiten. En voor velen is dat heel erg leuk. En dat begint meestal met zoetwatervissen. Want we hebben veel zoetwater in Middelburg en in Nederland. Makkelijk bereikbaar. Heel goedkoop. Een wormpje kost bijna niks. Een hengeltje krijg je zo. En dan kun je gang gaan. We hadden nu 20 deelnemers. Konden er 18 meedoen. Vorig jaar hadden we er 11. Het eerste jaar hadden we er 8. Dus het groeit.
8: Ja, en jullie waren na 2-3 dagen, moesten jullie al zeggen, oké, het is genoeg geweest. Ja. Dan zouden er nog veel meer dus kunnen komen.
7: Ja, maar het hangt ook een beetje met de begeleiding af. Je moet echt op 2 vissertjes, heb je 1 iemand die je begeleidt. En het is nu vanmorgen een uurtje vissen, kennis maken met. Bij mij hier zo vingen net een zeebaarsje. Nou, dan is het spannend, hoe haal je dat haakje er netjes op een goede manier uit? Hoe zet je weer netjes terug? Fotootje gemaakt. Nou, kinderen gelukkig. Straks eten we een frietje en dan komen om 1 uur de ouders ze weer ophalen. En hebben ze een prachtige morgen gehad.
2: Lekker een frietje. Het was goed te doen op het strand bij Zoutelanden tijdens de Zeevisdag. Oh.

0: De tijd van de glitter en de glamour. En de discoballen en de lange wijde pijpen. Daar heb ik het natuurlijk over, de jaren 70. Saturday Night Fever, daar komt het uit. More Than a Woman van de Bee Gees. Het is precies 4:15 en het is vrij zonnig. En de komende uren verloopt overwegend droog. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en neemt vanavond af naar matig. Terwijl deze naar het zuiden krimpt. In de loop van de avond, maar vooral vannacht en morgenochtend, krijgen we te maken met stevige buien die gepaard kunnen gaan met veel regen in korte tijd en onweer. Het koelt af tot circa 16 graden. Morgenochtend trekt de buienzone door en in de middag wordt het droog en vrij zonnig. Het wordt 20 graden bij een krachtige zuidwester en windstoten tot 65 km per uur. Ja, we gaan naar de Zeeuwse sport en we beginnen bij voetbal, Roeland.
1: Jazeker. De voetballers van Goes die hebben vanmiddag in eigen huis dik verloren van FC Rijnvogels. Dat was een wedstrijd in de derde divisie. Verslaggever Tom Druppers volgde de wedstrijd die net klaar is.
2: Er een echte wedstrijd van maken. Dat was vandaag het doel van Goes met titelkandidaat FC Rijnvogels op bezoek. Lang vooral kort, dat is niet gelukt. Met een overwinning en gelijkspel en een aantal nieuwe spelers die een goede indruk maken, zat het op voorhand met het vertrouwen wel goed aan Beverlandse zijde. Maar het elftal van trainer Giovanni Sierenveld kreeg in het eerste half uur een lesje efficiëntie. Binnen 23 minuten stond het 0-3. Het was verdediger Sam Zeeman die raak kopte na een kwartier uit de vrije trap. En 5 minuten later toonde spits Maxime van der Meer zijn klasse na een doorgekopte bal. Aan de derde Katwijkse goal kon Goes weinig doen. Imad Sharai krulde van 25 meter, prachtig raak. En de schade beperkt houden was vanaf dat moment het maximaal haalbare. Dat lukte. Van der Meer maakte er nog een van Rijnvogels en verdediger Ivan Koreman die maakte de Goese eretreffer. Zo verliest Goes voor het eerst in de derde divisie met 1-4 van FC Rijnvogels.
1: Danique Tolhoek heeft haar eerste officiële doelpunt gemaakt in het shirt van Eintracht Frankfurt. De uit Capelle afkomstige aanvalster zorgde in het thuisduel met FC Nuremberg na 86 minuten voor de 1-1. Dat bleek vervolgens ook de eindstand. Tolhoek maakte deze zomer de overstap van Ajax naar de Duitse club en begon vanmiddag voor de eerste keer in de basis. Dan nog een motocrossbericht. Eind oktober is er dit jaar geen strandcross in Zoutelanden. Volgens de organisatie van de motocrosswedstrijd, MC De Pekelingen, ligt er dit jaar te weinig zand om een aantrekkelijke baan aan te leggen. Volgens deze club is er zandsuppletie nodig om het volgend jaar wel door te kunnen laten gaan. Nou, voor meer sportnieuws kijk je natuurlijk op de site van Omroep Zeeland. En er is vanavond natuurlijk om 17:50 een nieuwe uitzending van Omroep Zeeland Sport. Daarin zitten samenvattingen van Hoek en Kloetingen en een verslag van de finale die tenneuzenaar Mats van Sabbe roeide op het WK in Amsterdam.
0: Dankjewel, Roeland.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Eddie Swims in de muziekmiddag. Je hoorde Mr. Know-It-All. Ik heb nog een heleboel platen voor je voordat we er een einde aan breien om 6 uur. Wat dacht je van Alex Warren, George Michael, Ilse de Lange en nu Rod Stewart. Dit is Tonight's the Night.

tonight. Train, hey soul sister. Het nummer ontstond pas op de allerlaatste avond van een reeks schrijfsessies. De eerste versie had een strakke jaren 80 beat. Een beetje in de richting zeg maar van In Excess. Maar echt bijzonder klonk het nog niet. Songwriter Espen Lind gooide daarom bijna alle muziek weg. Pakte een ukulele en zette een paar nieuwe akkoorden onder de zang van Pat Monahan. Toen was het nummer daar ineens, poef, daar was die. De platenmaatschappij, die hoorde het ook, maar was niet bepaald onder de indruk. Te vreemd voor de radio was het oordeel. Train hield voet bij stuk en bracht het toch als eerste single uit. En dat was een goede gok. Hey Soul Sister werd uiteindelijk hun allergrootste hit.

Eventjes terug in de tijd naar 1991. Fading Like a Flower, je hoorde Roxette. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Met nu deze mooie van Niels en de Lange.

Dat waren weer drie kanjers van hits achter elkaar. Camila Cabello met Havana. Waiting for a Girl Like You van Foreigner. En die mooie van Ilse de Lange, Something Good. Je luistert naar de Muziekmiddag met nu George Michael.

Alex Warren, zo is de naam van deze meneer. Je hoorde Eternity. Dit was hem wat mij betreft, de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Vanaf volgende week hoor je Stefan Dane op deze tijdstip. Dit tijdstip op deze zender in dit programma, de muziekmiddag. Ik laat je achter met één mooie plaat, Supertramp. Was it-

0: Rentebond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Nu bij Dirk honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte de Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
2: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ja.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier, bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: Goedemorgen. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.